0: En dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization, met uw programma, de Dutch Family Program. Wel, lieve mensen, wat aan de beurt is, en dat is vandaag Hemelvaartsdag. Ja, en over 10 dagen is het Pinksteren. Hier merk je daar erg weinig van, maar wij hebben daar ook verder niet zoveel aan toe te voegen. Maar toch, ik wilde het u even meedelen. Dag Wil.
1: Ja, dag Gerry. Goedenavond luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. Wij zitten hier tot vanavond 10:30.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Wel, wel, wel. Ja, hij heeft meegedaan aan het Eurovisie Songcontest. Maar helaas, dit jaar, Nederland is er niet bij. Want gezien de toestanden tussen Israël en Gaza enzovoort, hebben zich een aantal landen teruggetrokken, waaronder Nederland. Aan de ene kant wel jammer, want... is het nou een politiek iets of niet?
2: Ja, dat maken ze er dus van wel, hè?
1: Ja, maar zo kan je altijd wel voor iets niet gaan.
2: Ja.
1: Maar goed, het is wel uitgezonden en bekeken. En ik kon niet zeggen dat ik er iets fantastisch bij
2: Hoe
1: vond.
2: Hoe was Delta?
1: Die heeft nog niet opgetreden.
2: Oh, die is nog niet opgetreden.
1: Die is... vrijdag aan de beurt. En dat betekent dat wij het pas op zaterdag kunnen zien.
2: Ja.
1: Dus ja. Een beetje saai.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Als niet je eigen land meedoet, dan wordt het toch... Ja,
1: dat is net zo'n beetje als je kampioenschappen voetbal hebt en Nederland doet niet mee.
2: Nee, dan kijk je ook niet meer.
1: Sta je ook ernaast. Ja. Nee, niet gezellig. Goed, we gaan naar het volgende toe. En dat heeft te maken met Pinksteren. Nou ja, op een mooie Pinksterdag vooruit.

0: Wel, ja, dat was dan Leen Jongewaard. En hij was samen met André van de Heuvel en Wil.
1: Ja, dan gaan we nu naar een verzoekje van onze trouwe luisteraars Pam en Noel. En voor hun draaien we van George Baker Selection Fly Away Little Paraguayo.

0: Schweizer Neuschneider.
1: De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden en een waterkanon ingezet bij het AZC-protest in Loosdrecht. De burgemeester had eerder op de dag strikte maatregelen genomen. Dinsdagavond liepen demonstraties in de plaats ook al uit de hand. De identiteit van de aangehouden personen en waarvoor ze precies zijn opgepakt is bij een politiewoordvoerder niet bekend. Het waterkanon werd ingezet nadat enkele demonstranten tot 3 keer toe weigerden te vertrekken nadat de politie dit vorderde. De betogers stonden bij een demonstratievak in de buurt van het gemeentehuis waarin een noodopvang voor asielzoekers zit. De politie, waaronder de mobiele eenheid, beëindigde de demonstratie rond 10:00 s'avonds toen het protest grimmig werd. Bij de derde vordering verspreidden de betogers zich. Toen werd ook gedreigd het waterkanon te gebruiken en dat is een paar keer gebeurd. De mobiele eenheid stelde zich daarnaast zo op dat de mensen niet naar het gemeentehuis konden. Dinsdag liep een soortgelijk protest uit de hand en werden bosjes bij het gemeentehuis met fakkels in brand gestoken. De brandweer werd tijdens het blussen gehinderd door demonstranten. Zo'n 400 demonstranten waren dinsdag op het protest afgekomen. De ME voerde charges uit en ontruimde het terrein. Er zijn 3 personen aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. In het Brabantse Eersel was gisteravond sprake van een windhoos. Het KNMI had gisteren code geel afgegeven voor het zuiden en oosten van het land. Die code werd rond 19:30 weer ingetrokken. Hagelstenen en windstoten zorgden aan het begin van de avond in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel voor flink wat overlast. Er kwamen stevige onweersbuien voor met hagelstenen van wel 2 centimeter doorsnee. Daarnaast waren er windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Ook in andere delen van het land vielen er stevige buien. De ravage is groot, meerdere bomen zijn omgewaaid. Premier Rob Jetten is dinsdag naar het ziekenhuis op Bonaire geweest nadat hij tijdens het zwemmen door iets was geprikt en een allergische reactie kreeg. Het programma van zijn bezoek aan Aruba en Bonaire is daarop aangepast. Een speciaal bezoek op de dag van de verpleging, schrijft Jetten in een bericht op X. Na een allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor Jetten werd geprikt. Persbureau ANP meldt dat hij de allergische reactie kreeg nadat hij geprikt werd tijdens het zwemmen. Als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de WW, WIA en AOW niet binnen 2 weken schrapt, willen 3 vakbonden overgaan tot landelijke actie. Dat ultimatum stelt FNV, CNV en VCP. De vakbonden vinden dat werkenden en mensen met een uitkering ongekend hard worden geraakt door de plannen van het kabinet. De rekening van alle plannen van dit kabinet komen eenzijdig terecht bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, zegt FNV-voorzitter Hans Spekman. Het gaat om 3 plannen die van tafel moeten. De vakbonden zijn allereerst kritisch op de plannen om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Daarnaast gaat het stelsel door ziekte en arbeidsongeschiktheid op de schop als het aan het kabinet ligt. De WWW zal 1 jaar in plaats van 2 jaar duren, staat in het regeerakkoord. Mensen met de WIA krijgen dan 70% van hun oude loon, ook als ze nooit meer kunnen werken. Nu krijgt deze groep nog 75%. Het hemelvaartweekend heeft gezorgd voor de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt stond er gisteren 1045 kilometer file. De verwachting dat de avondspits druk zou worden, komt volgens een ANWB-woordvoerder helemaal uit. Rond 17 uur stond er al 1023 kilometer file. Tot vandaag stond er tijdens de drukste spits van dit jaar 1020 kilometer. Het was afgelopen januari en was te wijten aan slecht weer met regen en sneeuw. De piek van deze avondspits volgt rond 17:30 met 1045. Er werd voor vandaag gerekend op een extra drukke avondspits, omdat veel mensen vanaf donderdag een paar vrije dagen hebben en vaak ook erop uittrekken in de dagen rond hemelvaart. De ANWB verwachtte ook meer drukte door werkverkeer. Dan regent het nog op sommige plekken en gebeuren er ook nog ongelukken. 19 scholen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem hebben een dringend advies voor ouders. Geef kinderen zo laat mogelijk een smartphone. Ook vinden zij dat kinderen tot 16 jaar geen sociale media moeten gebruiken. De organisaties maken zich zorgen over de mentale gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Volgens initiatiefnemer Klaas van Veen hebben veel kinderen last van hun telefoongebruik. Er is haast geen grip te krijgen op cyberpesten. We zien dat kinderen soms zwaar vermoeid op school aankomen, omdat ze tot diep in de nacht op een telefoon of tablet hebben gezeten. Mobiele telefoons zijn sinds begin 2024 verboden in middelbare schoolklassen. Inmiddels geldt dat ook voor basisscholen en speciaal onderwijs. Een cheetah die woensdag was ontsnapt uit haar verblijf in Safari Park Beekse Bergen in Brabant is weer gevangen. Het park bleef uit voorzorg dicht, maar is weer open voor bezoekers. De vrouwtjes cheetah bevond zich nog in het park. Een dierenarts wachtte op het juiste moment om het dier met een verdovingspistool te verdoven, meldt Omroep Brabant. Kinderen die een blinde darmontsteking krijgen, hoeven hier niet per se aan geopereerd te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdams UMC. Een antibiotica-kuur is vaak voldoende. Hierbij kunnen kinderen met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. En op de A1 bij Deventer zijn dinsdagochtend kort na elkaar meerdere ongelukken gebeurd. In totaal waren er 17 voertuigen bij betrokken. 3 rijstroken zijn afgesloten en er is een omleiding ingesteld. En dan het weer in Nederland. In het oosten en zuidoosten start morgen droog met zonnige periode. In noord en westen komen buien voor. En de buiigheid breidt zich daarna uit over het hele land. In de middag is er vrij veel bewolking met buien en 12 tot 13 graden. In het weekend kunnen enkele lichte buien ontstaan, maar er zijn ook flinke droge perioden. De temperatuur gaat iets omhoog met op zaterdag 12 tot 14 graden en zondag 14 tot 17. Na het weekend stijgt de temperatuur geleidelijk en neemt de kans op warm weer met 20 graden of meer toe. Ook kunnen er enkele buien ontstaan, maar veel vaker blijft het droog met regelmatig zon. Voor Adelaide, morgen wat regen, 23 graden, zaterdag misschien ook regen, 20, zondag regen, 20, maandag regen, 19 en dinsdag en woensdag ook regen en 19 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: U luisterde naar Rob de Nijs. Het werd zomer. En voordat we aan het volgende gaan. Ik zei het Eurovisie Song Contest is bezig. Ze hebben de eerste halve finale achter de rug. En die konden we gisteren bekijken. En daarvan zijn doorgegaan naar de finales die op zaterdagavond Europese tijd worden gespeeld. Dat België is door, Griekenland, Servië, Litouwen, Polen, Zweden, Kroatië, Finland, Israël en Moldavië. Niet door zijn Estonië, Georgië, Montenegro, Portugal en San Marino. Nou, van die niet door zijn, dacht ik misschien dat Estonië nog wat was. En San Marino, maar dat dus ook niet. Het zijn liedjes die niet allemaal makkelijk in het gehoor liggen. Maar ja, ik zou niet weten wie ik een kans gaf. Kroatië misschien. Die had een liedje dat een combinatie had van een modern liedje en een soort culture liedje. Ze waren gekleed in wat Kroatische kleding, leek het mij. En dat kwam er nog wel aardig uit. Maar verder, ja, je moet eraan wennen. Misschien word ik er te oud voor.
1: Het zou best kunnen.
0: Het zou best kunnen.
1: Nou, ik heb dat liedje van Delta gehoord en dat klonk prachtig hoor. Ik vond het mooi.
0: Ja, maar die is nog niet geweest.
1: Nee, die komt nog, maar dat is nog een gewoon liedje. Wat ik een gewoon liedje vind.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Maar als iemand komt binnenstampen en het wordt een soort gesproken woord in plaats van zang.
1: Ja.
0: Dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen smaak. Dus we zullen het maar moeten afwachten. En dus vrijdag is de anderhalve finale. En die kunt u zien op zaterdag. Ik neem aan dat SBS het weer uitzendt. Ik zag het via BVN. Goed, we gaan naar Radiopaspoort of niet?
1: Wil je de paspoortjes doen? Nou, dames en heren, we gaan weer beginnen. De paspoorten. U kent het verhaal zo tussen wel. Wij willen graag dat u ons steunt. Ondersteunt met ons Nederlandstalige radioprogramma. Wat wij elke donderdag voor u neerzetten van 9 tot 10:30. Wilt u alstublieft member worden? Dat betekent als u een member wordt of u ondersteunt ons met $10 in een envelop te doen en op te sturen naar NBO Team Warmblaze 5000, sturen wij u een paspoortnummer op. Met dat nummer kunt u elke week meedingen voor een heerlijke fles wijn die u dan kunt ophalen bij, als u dat nummer heeft wat wij voorlezen. Dan kunt u dat komen ophalen hier bij de studio. Het gaat deze week om 16847... 16847 of 10936. 10936. Heeft u even nummers? Heeft u een van deze nummers? Bel ons dan even op in de studio op 8211-7066. En dan zullen wij ervoor zorgen dat de fles wijn bij de receptie voor u klaarstaat. Dus doet u het. Pakt u even een envelop. Doe daar $10 in. U kunt er ook meer in doen. Maar $10 is het minimum. En stuur het op naar NBO 10 Byron Place Adelaide 5000. U zult ons daar geweldig mee ondersteunen om dit programma draaiende te houden.
0: Dank je.

nou? Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

En ze luisteren naar André Hazes met Jij bent alles. Wel, ik ken dit liedje in het Duits en dat klinkt fantastisch. So bist du. Peter Maffay is dan de zanger. We gaan door met het volgende, Ferry de Litz. Hij zingt ook een liedje uit het Duits vertaald. Jo Anna.

0: Weet je wel dat met Eurovisie Song Contest, dat er landen zijn geweest die heel wat keer 0 punten hebben gekregen. Ja. En ik geloof dat Duitsland er een van is. Die staat nogal onderaan. Maar sommige, ja, dat lijkt me ook zo
1: frustrerend.
0: Depressief eigenlijk. Als je helemaal geen punten krijgt.
1: Ja, nou, meestal krijgen ze wel van een van hun buurlanden.
0: Ergens eentje of twee.
1: Eén of twee, maar dan toch is het... Ja, ja? Je kan er beter om... Ja, het is leuker als je wat hoger staat.
0: Lijkt mij ook. Ja, het is een beetje triest.

0: En zo luister u naar Herman van Veen met Suzanne. Ja, heb jij nog iets hier?
1: Gaan we voetballen vandaag?
0: Ja.
1: We gaan naar de Eredivisie. NAC Breda, Heerenveen 2-0. FC Twente, Sparta Rotterdam 4-0. Feyenoord AZ 1-1. Fortuna Sittard, PEC Zwolle 3-2. FC Groningen NEC 2-1. Ajax FC Utrecht 1-2. Go Ahead Eagles PSV 1-4. Telstra Heracles Almelo 3-0. De tussenstand met 33 gespeelde wedstrijden staat bovenaan PSV met 81 punten. Gevolgd door Feyenoord met 62, FC Twente 58, NEC 56, Ajax 55, AZ 51, FC Utrecht 50 samen met Heerenveen. Dan gaan we eens even helemaal naar beneden. Dan heb je dus Telstar met 34 punten, FC Volendam 32 punten, NAC Breda 28 en onze hekkensluiter, dat is Heracles Almelo met 19 punten. Dit waren de uitslagen van de Eredivisie met dank aan Jan van der Belt.
0: Ja, we hebben nog meer van Jan van der Belt doorgekregen. Dat is de eindstand van de Eerste Divisie. Dus die hebben er een punt achter gezet wat dat betreft. En ADO is bovenaan gebleven. 89 punten uit 38 wedstrijden. En ze hebben feest gevierd. En zijn door naar de Eredivisie. En dan ook Cambuur, die heeft er 78 behaald. Willem II staat op de derde plaats. Die gaat naar de play-offs met 68 punten. En de Graafschap 63. En Almere City, die spelen allemaal de play-offs. En dat doen ze ook tegen de een na laatste gedegradeerde van de Eredivisie. Wel, verder staan in het midden Den Bosch met 51 punten. Dordrecht 47, hetzelfde voor FC Eindhoven. Onderaan Helmond Sport met 39 punten. MVV Maastricht 38 en Jong Ajax heeft er 35. En voor hun is het voorlopig, zit het erop. De wereldkampioenschappen die komen er in een kort maandje aan uit Amerika en Mexico en Canada. Dus dat wordt weer spannen en Nederland doet daar ook aan mee. Goed, wij gaan naar een lied dat gezongen wordt door... Ik vermoed dat het Stef Eckel is, ik ben er helemaal zeker van. Maar hij zingt over het stadje Koefstein.

tevergeefs wacht zij op telefoon. Tevergeefs wacht zij op telefoon. En zij smeekt al vele weten de aardse loon. Daar zit ze verlaten.

0: op moedersnestje, en op moedersnestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Heesje wel te vrui. Fruisje wel te heen. Vreesje heet bree. Sneetje smurrebreut. Huisje bruidendruid. Oh, heet dat rodding nou? Oh, huisje wel te vree.
1: U luisterde naar Henk Elsink met Johanna. We gaan nu iets draaien wat we elke keer doen. We draaien iets voor de mensen die ziek zijn, die zich misschien niet lekker voelen of die misschien wat eenzaam zijn. Voor deze mensen draaien we altijd aan het eind van het programma een speciaal muziekje. En dat is deze keer van Bernardine Steinberg en het heet Rondo Russo.
2: En we zijn nog niet aan het eind van het programma hoor, we hebben nog 25 minuten te gaan.

0: Dames, luister nu naar Berdien Stemberg.
1: Ja, als je de kool en de geit spaart, ben je bezig met conflictbeheersing. Je doet wat water bij de wijn, je gaat niet helemaal op je strepen staan en zoekt zo naar een compromis. Zo kom je één of meerdere partijen tegemoet en voorkom je een escalatie. Maar waar komt het gezegde de kool en de geit sparen precies vandaan? Volgens een groot uitdrukkingsboek van Van Dalen uit 2006 is het gezegde de kool en geit sparen afkomstig van een raadseltje van Frankrijk. Het raadseltje is vrij algemeen bekend en gaat als volgt. Een schipper moet een wolf, een geit en een kool naar de overkant van de rivier brengen. Hij mag in de boot maar één dier of voorwerp tegelijk meenemen. Daarbij moet de twee dieren en de kool heel huids, ongeschonden, de rivier overkomen. Dat betekent dat de geit niet de kans mag krijgen om de kool op te eten. En de schipper moet voorkomen dat de wolf de geit opeet. Hoe vaak moet de man de rivier oversteken om de kool en de geit te sparen? Het antwoord op het raadseltje, zal ik u nu geven, is dat de bootsman 7 keer van de een naar de andere kant moet varen. Hij gaat eerst de geit overzetten. Dan gaat hij leeg terug. Dan neemt hij de kool mee. Die gaat hij overzetten. Hij moet de geit mee terugnemen. Anders eet de geit de kool op. Dan gaat hij dus de wolf overzetten. Dan gaat hij weer leeg terugvaren en dan gaat hij de geit ophalen. In het Groningse dialect circuleert ook een aardig gezegde dat als spreekwoordelijk synoniem beschouwd kan worden van de kool en de geit sparen. Poetsen en meel in den mond holden. Hijgen en de meel in de mond houden. Nou, ik vind die met die 7 geiten toch wel wat...
0: 7?
1: Niet 7 geiten, 7 dingen, 7 keer dat hij moet overzetten, vind ik toch eigenlijk wel heel de conflictbeheersing. En hij beheerst zich ook, want hij doet het 7 keer.
0: Ik vind het gecompliceerd.
1: Gaan we nu naar een plaatje draaien die ik zal voorlezen of voorzeggen? Of?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nog niet, oké.
0: Komt er zo aan.
1: Dan kan dit weg.

En dan gaan we nu naar een verzoekje van Jan van der Belt. We draaien voor zijn Riki van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?

0: Boom, bang, bang, boom. Nou, dat was een liedje dat was wel vrolijk. Het werd gezongen door Mieke.
1: Het begrip poespas betekent zoiets als onzin, drukte om niks, ophitserij, gedoe of in de populaire taalgebruik ongein. Waar komt de term nou vandaan? Het woord poespas bestaat volgens etymologen al sinds de 17e eeuw in de Nederlandse taal, met als vroegste vermelding in het jaar 1676. Poespas betekende vroeger stampot of dooreengekookte spijs en doet denken aan het soppende geluid dat je hoort als je de aardappelen en de groenten door elkaar prakt. Elk soort eten dat door elkaar geprakt werd, kreeg de naam poespas. Het was dus niet per se een soort stampot, maar een mengelmoes van soorten eten die door elkaar gehusteld werden. De term is vermoedelijk afkomstig uit de scheepvaart. Daar kwamen prakgerechten veel voor. En eten maken als poespas was een internationaal gebruik. De term komt ook voor in het Duits. De poespas op schepen was doorgaans een mix van rijst, kruidensoorten, vlees en of aardappelen en groenten. Een snelle hap, druk en wild in elkaar gestampt en meestal drukke tijden aan boord van de schepen van VOC of andere maatschappijen. Van door elkaar gehusseld eten kreeg poespas na de 17e eeuw een meer figuurlijke betekenis, vermoedelijk door de omstandigheden waaronder deze stampot werd gemaakt. Poespas ging gedoe of drukte om niks betekenen. In elk geval wordt poespas in deze nieuwe overdrachtelijke betekenis al gebruikt in 1835. Volgens een artikel in de Bredase Courant. Ja, poespas. Je maakt er maar geen poespas van. Ja. Het is nog steeds een Nederlandse. Het bestaat nog steeds in Nederland, hoor.
0: Ik heb het wel, maar ik had niet in de gaten dat er zo'n soort diepte achter zat. Nee. Als
1: gestampt eten.
0: Ja. Nou, dan gaan we verder met de poespas. Wat gaan we nu beluisteren? En laten we het even laten horen. Ik denk dat het Jan Smit is.

0: En ze luisteren naar Jan Smit, inderdaad. Auf der Bühne heette dat, of zoiets. En daarmee nemen wij afscheid van u. Dank voor het luisteren. Lieve mensen, ik wens je een heel fijn, prettig weekend toe. En ja, we gaan helaas winter tegemoet. Ja. Dus wat kunnen we verder verwachten?
1: Maar, regen.
0: Ja, inderdaad. Er wordt veel regen verwacht. Je hoeft de tuin niet meer te besproeien. Dag allemaal. Dag Wil. Wel thuis.
1: Dank ja, slaap lekker, Gerry. Jij ook wel thuis. En luisteraars, slaap lekker en voor morgen gezond weer op.